0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand, dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. Twee weken geleden was de laatste draaidag van het negende en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste

dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek.

geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal.
2: Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: En dit is dan weer Radio Gelderland. Een hele goede morgen. Een nieuwe Goedemorgen Gelderland.
4: Goedemorgen alle luisteraars van Omroep Gelderland. Het is vandaag woensdag 15 juli. Joost, we hebben er allemaal heel veel zin in. En Goedemorgen Gelderland.
3: Nou, dat is toevallig. Ik ook hoor.

0: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: 15 juli, non-stop dance dus van de Gibson Brothers. En een nieuwe morgen is aangekomen, ook weer met kantjes. En het nieuws van de dag in Zennewijnen bij Tiel, gelijk maar even melden, is een vrouw uit het water gered na een grote zoekactie met onder meer een politieheli en brandweerduikers. Ze bleek aan het zwemmen in de Zennewijnse Wetering en was aan het schreeuwen. En twee jongens die sloegen alarm, want die hoorden dat. De brandweer kon de plek niet rechtstreeks bereiken en vorderde twee fatbikes van kinderen om er snel te komen in ieder geval. Op de Woudberg in Klarenbeek zijn gisteravond twee mensen zwaar gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op een viaduct waar een groep wielrenners en twee crossbrommers met elkaar in botsing kwamen. Een van de slachtoffers moest worden gereanimeerd. Er landde ook een traumahelikopter. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. De politie onderzoekt nog wat daar dan precies is gebeurd. De Telegraaf kopt groot: Nederland droogt uit. Waterschap Rijn en IJssel kondigt morgen een onttrekkingsverbod aan voor de Liemers, de Achterhoek en het zuidoosten van de Veluwe. Niemand mag dan nog water uit sloten en beken pompen. Ook dieren hebben het zwaar. In de stal en vooral ook op de wei. De Gelderlander waarschuwt voor de eikenprocessierups dit jaar 2 keer zoveel als vorige zomer. In Montferland zijn zelfs alle onderzochte eiken aangetast en met de warmte neemt de kans op klachten verder toe. Trouw heeft het over een opvallend onderzoek. Kinderen van migranten die lopen hun onderwijsachterstand veel sneller in dan gedacht. Elke nieuwe generatie haalt meer dan de helft van de achterstand weg. En het Nederlands Dagblad meldt dat de ebola-uitbraak in Congo zich in recordtempo verspreidt. In 2 maanden tijd bijna 2000 besmettingen en meer dan 700 doden, terwijl hulpverleners staken omdat ze niet zijn betaald. Financieel Dagblad dan meldt dat een Enschedees bedrijf als eerste in Nederland een complete quantumcomputer heeft geleverd aan het Duitse Lucht- en Ruimtevaartinstituut. Voetbal dan, je hebt het ongetwijfeld gezien. Nou, ik lag al lekker in mijn nest, maar Frankrijk was dit WK misschien wel dé favoriet voor de titel. Maar het verloor gisteren toch echt in de halve finales voor de 3e keer op rij. Een belangrijke wedstrijd tegen Spanje, het werd 2-0.
1: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabian Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as. Dani Olmo, dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Altijd mooi dat sportverslag. Spanje staat voor de 2e keer dus in de WK-finale. Neemt het op tegen Engeland of Argentinië. Dat weten we dus vanavond. En een wakkere dame van 90 werd gebeld door oplichters die haar sieraden wilden komen ophalen. Ze trapte er niet in, waarschuwde haar buurvrouw en toen de verdachte aanbelde stond er een echte agent achter de deur te wachten. Altijd mooi zoiets. 4 aanhoudingen op heterdaad. 90 jaar en messcherp.

teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

Walter is natuurlijk bij in de app, maar ook Klaas Martin, Jonas, Ineke, Marleen. Goedemorgen allemaal met The Birds en ook met het intro raden. Zo direct, goed begin is het halve werk. En Paul de Munnik en Thomas Akte heb ik gevraagd om samen met Maan even te gaan zingen. Nu het liedje heet Als ik je weer zie.

0: Nou, dat is lekker vrolijk. Pas goed, die stem van Maan bij Paul de Munnik en Thomas Agda. Als ik je weer zie...
1: Een goed begin... is het halve werk.
0: De 60's op Radio Gelderland. Lekker wakker worden rond 7:10. Als je tenminste weet welk liedje dit is. Het origineel zoek ik. Laat het weten via de Omroep Gelderland app. Klik even op het spraakwolkje, dan kan je het typen. Of desnoods even meezingen. Niets is te gek hier in de ochtend. En mailen mag ook hoor, joost@gld.nl. Laat je het intro zo meteen nog een keer horen. Ik hoor die vraag al opspelen, ja hoor. Na Eros en Shocking Blue doe ik dat nog even.

0: Dankjewel, Eros.
1: Een goed begin. Is het halve werk.
0: Willy die zegt in de app... Titel en artiest liggen voor in de mond, maar ik kan er niet op komen. Nou, misschien nu wel, met deze tweede ronde van het fragment. Succes, Omroep Gelderland app staat open en ook joost@gld.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt. Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl. Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
2: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
0: De katapult stunttest, hoe is die gegaan op de Zwarte Cross? Je hoort het als je blijft luisteren naar Goedemorgen Gelderland. In Almen 16 graden, in Huwenen 18,4. En dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Twee zwaar gewonden bij een ongeluk, waarbij een groep wielrenners en twee personen op een crossbrommer waren betrokken. Het ging mis op de Woudberg in Klarenbeek. Een viaduct, volgens een 112-verslaggever, is een van de renners gereanimeerd. Er moeten strengere Europese afspraken komen over de verdeling van rivierwater. Dat zegt de Unie van Waterschappen. Door gletsjers die afsmelten en aanhoudende droogte staan de waterstanden laag. Omdat Nederland aan het einde van de Rijn ligt, bestaat volgens de Unie het risico dat er bij droge periodes te weinig water overblijft. Meer nieuws uit de provincie vind je natuurlijk op gld.nl en ook in de app van Omroep Gelderland.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen. Goedemorgen Gelderland.

0: Radio Gelderland. Straks nog John Anderson en Charlie Putt, onder andere. Samen met good old Michael McDonald en Kenny Loggins. Oh, dat is een heerlijk fijn liedje om mee wakker te worden. En de Zwarte Cross begint morgen in de Achterhoek. En elk jaar bedenken ze daar weer iets dat nog gekker is, nog groter en nog verder dan het jaar ervoor. En nog hoger zelfs ook dan het jaar ervoor. Gisteren werd er alvast geoefend. En laten we het zo zeggen, ook dit keer hebben ze zichzelf weer overtroffen.
1: We zijn er bijna helemaal klaar voor en we hebben er ook ontzettend veel zin in.
2: En dit jaar hebben ze nog iets bijzonders in petto.
1: Er worden stuntmannen 75 meter vergeschoten over de megatent heen. 35 meter hoog en voor zover wij weten nog nooit vertoond in de wereld.
2: En geloof het of niet, maar voor dat koude kunstje zijn ook slachtoffers gevonden.
3: Dit is voor mijn eerste. Ik had ook nooit gehoord dat je zoiets verzonnen kreeg.
4: Ik wist eerst niet dat ik zou springen. En toen hadden ze dus een backup springer nodig. En uiteindelijk ga ik de sprong gewoon doen.
2: Maar niet iedereen doet mee.
5: Het blijft een stunt en elke stunt heeft risico's. En voor mij voelde het iets meer risico's dan dat het goed zou gaan. En dat, daardoor heb ik die keuze moeten maken.
0: 2, 1. Ongelooflijk om te zien. Er zijn al filmpjes verschenen van die test op social media. En die Noah, die gaat dus niet inderdaad. Dus het bekende free runster. Zij vindt het niet veilig genoeg. Maar het ziet eruit als een katapult. In het groot inderdaad. En dan word je echt over die grote megatent gezwiept op de Zwarte Cross. Het ziet er zeer spectaculair uit. Stel je voor bijvoorbeeld een booster op de kermis waar je dan in gaat zitten. Maar die gaat dan nog meters verder de lucht in.

0: Hey Ernst, goedemorgen. Volgens mij kan jij iedereen aan het lachen maken, of niet?
1: Ja, denk het wel. Denk het
0: ja,
1: wel.
0: Ja, nou ja, jij was er vroeg bij, maar je hebt wel even moeten speuren, zei je.
1: Ja, dat klopt ja, want ik kon hem niet meteen vinden.
0: Ja.
1: En ik heb hem ergens op mijn iPad staan, maar ik zoeken en zoeken. Nou ja, heel moeilijk allemaal, maar goed. Dus toen heb ik toch maar eventjes op de iTunes gekeken.
0: Ja.
1: En daar vond ik hem inderdaad terug, ja. Dus gelukkig toch gevonden.
0: Oké, nou ja, en nu heb je hem klaarstaan voor de zomer, want ja, daar is die uitermate geschikt voor.
1: Ja, het is hartstikke leuke zomerse muziek, hè?
0: Ja, zeker.
1: Geweldig.
0: Ja,
1: geweldig,
0: ja.
1: Geweldig, jongen.
0: En er komen nog zat zomerse plaatjes voorbij hier op Radio Gelderland, ook gewoon tijdens de Vierdaagse. Heb je daar trouwens een beetje zin in, of heb je daar niks mee?
1: Nou, ik moet gewoon werken, dus ik heb er helaas geen tijd voor.
0: Ja, maar je kan wel lekker naar Radio Gelderland luisteren en dan ben je er een beetje bij, hè?
1: Dus, dat doen we altijd. Doen we altijd.
0: Hé hey Ernst, zullen we Sergio Mendes gewoon lekker draaien even?
1: Ja, prima. Hartstikke leuk.
0: Oké.
1: Ja, ik dacht dat het de uitvoering was van de Black Eyed Peas, maar het is natuurlijk hetzelfde.
0: Ja, ik zei het origineel, hè? De 66 ja, versie. Dus,
1: ja, het is van Sergio Mendes, dat klopt. Ja.
0: Oké, kondig hem even vrolijk aan nog.
1: Oké, hier komt Vasque Nada van Sergio Mendes.
2: Een goed begin is het halve werk.

Lekkere swingende muziek van Sergio Mendes en Brazil 66 en Mascanada uit 1966.

0: zo'n zwoele zomerse klank eigenlijk die door je hoofd dwaalt. Met Charlie Puth onder andere, Michael McDonald ook daarbij. Hier.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Oud en nieuw bij elkaar. En hoe is het buiten? Ga ik vragen aan Floris Lefeber. Goeiedag. Het wordt weer een van die warme dagen ook weer van deze week, hè, die we voorgesteld krijgen.
2: Ja, Joost, goedemorgen. Het wordt weer een prachtige zomerdag in heel de provincie. Momenteel hebben we al heel veel ruimte voor de zon. Af en toe wel wat wolkenresten nog die wegtrekken. Maar de rest van de dag ziet er prachtig uit met heel veel zonneschijn. Eigenlijk geen wolkje aan de lucht. Pas later op de dag kunnen er enkele stapelwolken tot ontwikkeling komen. En boven Duitsland ontstaan er ook een paar stevige buien. Maar ik denk dat het in Gelderland gewoon overwegend droog blijft vandaag. Met dus heel veel ruimte voor de zon. En sterk oplopende temperaturen naar 29 of plaatselijk zelfs 30 graden.
0: Ja, en dan, tenminste bij mij in de regio, is dat zo rond Nijmegen en dan het grensgebied. Is dat dan altijd een beetje in de middag dat het dan echt pas warm wordt? 28, 29 graden, zo na 1 uur. Klopt dat nog een beetje vandaag ook?
2: Dat klopt zeker hoor. Rond het middaguur hebben we al zomerse waarden van 25 graden of zelfs nog wat meer in Nijmegen. Maar ook in Arnhem en in Apeldoorn, daar wordt het echt zomers tot tropisch warm. En aan het eind van de middag, tegen de avond, wordt de maximumtemperatuur van lokaal 30 graden bereikt. Daarbij is de luchtvochtigheid niet meer zo hoog. Dus het is niet zo heel broeierig buiten. Eigenlijk best wel een hele aardige zomerdag vandaag in de provincie. Met daarbij een matige bries uit het oosten.
0: Oké, en hoe gaat zich dat ontwikkelen? Gaan de temperaturen dan zakken de komende dagen of zit dat er nog niet in?
2: Ja, de komende dagen blijft het nog wel behoorlijk warm hoor. Op donderdag ook temperaturen van 29 of plaatselijk zelfs opnieuw 30 graden. Opnieuw tropische temperaturen in Gelderland morgenmiddag. En daarbij is er opnieuw veel ruimte voor de zon. Maar morgen zien we wel wat meer bewolking terug in het weerbeeld. En zou er zo nu en dan een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. En dat geldt eigenlijk ook voor de vrijdagmiddag. Dan draait de wind wel van oost naar noordwest. En wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Maar ook nog steeds is het dan zomers warm met 25 tot 27 graden.
0: Oké, nou klinkt goed. We hebben altijd onze aller Theo van Dalen uit Putten. Die vanuit zijn eigen weerstation ook zijn temperaturen meldt en zo. En hij zet er altijd van die grappige dingen bij. Hij zegt dan waarschuwingen. Geen autoruiten krabben? Nee.
2: Ja, dat is vrij logisch voor deze tijd van het jaar
0: toch?
2: Natuurlijk. Maar het is wel leuk dat hij dat bij zit natuurlijk.
0: Ja, want het zal toch maar zo. Nou, dat komt in de winter hartstikke weer terug. Maar ik vind het toch grappig om dat altijd te lezen in de zomer. En het werkt ook een beetje verkoelend voor mij altijd. Dus ik weet niet hoe dat met jou zit, maar...
2: Ja, het werkt inderdaad verkoelend. En verkoelend weer zit er ook aan te komen in het weekend. Maar daar hebben we het over een uurtje weer over dan.
0: Doen we, Floris. Tot straks.
2: Tot straks.

0: op zoek naar de eikenprocessierups. Nou ja, lang hoef je niet te zoeken, want die zijn er genoeg in de provincie. Rod Stewart was er ook bij deze ochtend weer. En de Hardlegs, maar daar gaat het dus straks over in Goedemorgen Gelderland. En ook een nieuwe opgave van Platen Lik, daar blijf ik bij.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
7: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
6: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
8: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.

0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, dat klopt met wat Floris Laveber ons al verteld heeft. Hè? Goedemorgen Gelderland. Goedemorgen. Eén melding die ertoe doet eigenlijk op de A2. De GLD-verkeerscheck richting Utrecht namelijk op de A2... tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 minuten op onthoud.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Dus jij bent toe aan een nieuwe wekkerradio, want dat is echt rock'n'roll met dat ding. Blijf maar knipperen met die puntjes. Ja, daar krijg ik dan een soort aanval van of zo. Epileptische aanval. Ja, daar moet je verder ook geen grap over maken, weet ik ook wel. Maar goed, dat is wel wat het is. Dit is Goedemorgen Gelderland op 15 juli. Fijn dat je erbij bent. Intro hebben we al geraden, het eerste uur. En altijd in het tweede uur rond 7:50. Een nieuwe opgave van Plaat de Lik, lekker meespeuren. Een proces verbaal van een liedje waar iets mee niet in de haak is. En verzamel je voldoende bewijsmateriaal, dan bemachtig je misschien ook wel die Radio Gelderland zaklap. Nu maar eens even naar de kranten die elke ochtend ook weer op de deurmat liggen met het nieuws daarin. De Gelderlander opent met de kop 2 keer zoveel eikenprocessierupsen als vorig jaar. In Montferland zijn alle onderzochte eiken aangetast. We gaan zo het park in. De Telegraaf kopt groot: Nederland droogt uit. Waterschap Rijn en IJssel voert een onttrekkingsverbod in morgen voor onder meer de Liemers en de Achterhoek. Ook dieren hebben het zwaar, vooral in de wei. En Trouw ontdekt dat kinderen van migranten hun onderwijsachterstand veel sneller inlopen dan gedacht. De Volkskrant schrijft dat de Amerikaanse regering het internationaal straathof in Den Haag dreigt te ontmantelen. En het Nederlands Dagblad meldt dat de ebola-uitbraak in Congo zich in recordtempo verspreidt, terwijl hulpverleners staken om hun loon. Het Financieel Dagblad dan primeurt op de voorpagina dat een Enschedees bedrijf als eerste in Nederland een complete quantumcomputer levert. En we hoorden het net al in het NOS Nieuws. Acteur Kees Geel is op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Geel brak in 2004 door met zijn rol in de film Simon. Daarna was hij te zien in talloze films en series zoals Nieuwzeer, Samen en Flikken Rotterdam. Acteur en regisseur Martin Swaap, met wie Geel samen aan Flikken Rotterdam werkte, vond Geel een sterke, markante en ook eigenwijze acteur.
1: Hij kon van niets iets maken, heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtige profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, je doet dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
0: En hij was tevreden met zijn carrière.
1: Ik geloof dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder cocky te zijn. Gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welk plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.

0: En zo blijf je met Andrea Bocelli en David Guetta onder meer toch een beetje dat WK-gevoel behouden. Tenminste, ik heb dat wel nog wel. Ook al doet Oranje niet meer mee, België niet meer mee, Duitsland niet meer mee. Nou, er is nog wel wat te juichen natuurlijk. Voor Spanje bijvoorbeeld. En vanavond wordt ook duidelijk of bijvoorbeeld Engeland de finale gaat halen. Dat zou ik persoonlijk wel leuk vinden trouwens. En nu over die eikenprocessierups hier in Goedemorgen Gelderland. De Gelderlander heeft het op de voorpagina vandaag. 2 keer zoveel eikenprocessierups als vorig jaar. En in Montferland zijn zelfs alle onderzochte eiken aangetast. Maar hoe herken je zo'n nest eigenlijk? En wat doe je als je er eentje tegenkomt? We gingen maar eens met een rupsenjager het park in.
1: We lopen even naar een boom toe en dan zit ik eens even te kijken waar zou zo'n eikenprocessierupsnestje kunnen zitten nu?
2: Meestal zitten ze in de oksel. Niet altijd, dus heel vaak. Dan zitten ze in de oksel van zo'n tak, noemen ze dat. En in dit geval zitten ze net ietsje verder. Maar je ziet het ook, ze zitten niet kaal op de tak. Ze zitten net tegen, ja. Je kan het amper een zijtakje noemen.
1: Ja, want ik zie een vogelhuisje aan de boom hangen. Daarboven hangt dan een tak. En dan daarboven, daar zit een soort spinnenweb eigenlijk.
2: Ja, nou ja, kijk, een spinnenweb is plat. En dit is een bolletje. En dan hun spinnen dat en daar zitten ze dan in.
1: Maar ik zie ze nu niet zitten volgens mij in het nestje, of wel?
2: Ja, dan moet ik even. Dan hangt het een beetje hoog voor. Het zou kunnen dat er alleen vervellingen in zitten. Dat zou groter zijn. En dat ze ergens. Maar ik denk dat als je het openmaakt, dat er nog levende rupsen in zitten. Maar dat valt vanaf de grond. Kijk, ze zitten ook gauw 1,5 meter hoog. Dus zo precies kan je het ook net niet zien.
1: Nee. En als ze er eenmaal uitgaan uit het nestje, waar lopen ze dan over de boom?
2: Of? Die lopen over de boom achter elkaar aan. Oh, ja. En als het heel warm is, dan kunnen ze vanuit de boom de grond in gaan en soms weer terug naar boven. En als ze honger hebben, dan gaan ze naar een tak en vreten ze een blad op.
1: Hoe ziet die rups er nou eigenlijk uit? Is dat gewoon als een normale rups?
2: Ja, de rups aan zich is niet heel spectaculair. Hij is een beetje grijs, bruinig. Wittig, het is niet egaal van kleur. En hij heeft haren, maar de haren die je ziet, dat is helemaal het probleem niet. Het zijn de kleine brandhaartjes die je eigenlijk niet kan zien.
1: Stel nou, ik doe een rondje door het park hier en ik kom nog een nest tegen. Wat moet ik dan doen?
3: Melden, daar is de welbekende fictie-app voor. En dan gaan we daar ook zo'n lintje rondheen spannen.
1: Tot slot, wat moeten mensen vooral niet doen als ze een nest zien?
2: Daaraan zitten. Kijk, ze laten die brandharen pas los bij gevaar in principe. Dus als je er gewoon van afblijft, hoef je er echt niet gelijk last van te hebben. Dus er niet aan zitten, ze niet bedreigen. Dan gebeurt er vaak helemaal niks.
1: Nou, dan gaan we nu maar als de wieden weer gaan onder die boom vandaan. Want anders komen er straks haartjes.
4: Het laatste nieuws en de lekkerste muziek. Dit is Goedemorgen Gelderland. If you breathe the air, you'll die. Perhaps you wonder the reason why. But wait!

0: Are you ready voor een spelletje?
1: Plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Niet voor Pacific Gas en Electric, want die hoorde je dus met de Are You Ready? Are you ready, are you ready? Maar wel voor de plaat die je moet gaan ontrafelen vandaag. En je kan er de Radio Gelderland zaklamp mee verdienen. De platenpolitie vraagt dus aandacht voor het volgende. In het lied stappen elke middag 4 dames een chique bakkerij binnen, waar je ook lekker kan zitten. En daar bestellen ze zonder enige terughoudendheid taart, gebak en ijs. Ja, die overdaad eist uiteindelijk... Oh, wat grappig, Joost. Uiteindelijk zijn tol, de zoeterijliefhebbers, die overlijden 1 voor 1. Zelfs tijdens de uitvaart blijven de zoetigheden centraal staan. Op de kisten liggen geen bloemen, maar taarten. En uiteindelijk bezwijkt ook de laatste van het gezelschap. Geen misdaad in strafrechtelijke zin, maar eigenlijk een gitzwarte satirische vertelling over gulzigheid en overdaad. Macaber, maar wel vrolijk gezongen. En dit is het audiobewijs daarbij.
3: In de badkamer, net mijn tanden gepoet. En de dirigent zwelt aan.
0: Het is een liedje uit 1976, had ik zo kunnen. Laat het maar weten, de Omroep Gelderland app, het spraakwolkje even klikken, rechtsbovenaan vind je dat. Typ het in of spreek het in of stuur mij een mailtje joost@gld.nl. Selecteer ik over een minuut of 10 een winnaar.

0: Ik zoek dus echt een plaat waarbij je als het ware de slagroom om je oren slaat. Zo erg is het in dat liedje. Een Duits liedje trouwens. Shalamar was dit. The Second Time Around. Weet jij platenlikt? Stuur me even een berichtje via de Omroep Gelderland app of joost@glb.nl. Anne die denkt dat het Wiedeke van Dort is met een laatste goed. Dat is niet goed.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
3: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
4: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
0: De Apeldoornse Wandelvierdaagse. Dat is deze week zover. Je hoort er alles over in Goedemorgen Gelderland. Als je blijft luisteren, het is 19:30 geweest. In Almen 16 graden. In Huurwenen, gemeente Maasdriel, 18,4 graden. Uitgebreide weer rond 19:50. Floris spreekt dan even van Weerplaza. Wat is er aan de hand in Gelderland op dit moment? Er is iemand uit het water gered bij Tiel. Twee jongens sloegen alarm nadat ze iemand hoorden schreeuwen, een vrouw, gistermiddag. De brandweer haalde haar uit de Zennewijnense Wetering en droeg haar over aan de ambulancedienst. En een auto is volledig uitgebrand op het parkeerterrein achter sportcafé De Tinnengieter in Beuningen. De brand werd rond 4 uur ontdekt vanochtend. De politie sluit brandstichting niet uit. Nou, file. Zou het zover zijn? Niet zoveel, want de zomervakantie is natuurlijk aan. Maar wel noemenswaardige meldingen. Op de A2 bijvoorbeeld richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Kwartiertje extra. En er is een ongeluk gebeurd op de A28 richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vast Vathorst. De rechterrijstrook is dicht daar. 20 minuten op onthoud.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja.
10: Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Goedemorgen Gelderland.

0: Zelfs die dames worden genoemd bij naam al in de app. Ja, je hebt het bijna elke dag al goed, Willy, volgens mij. Dat was muziek van de Bee Gees en Stayin' Alive. Dat is natuurlijk niet platelijk. Jaco heeft wel een idee trouwens.
1: Goedemorgen, Joost. Is dat soms de meisjes van de suikerfabriek van Adèle Bloemendaal? Jo.
0: Nee, dat is niet goed. Wij zoeken een Duitse plaat. Jolanda dan?
2: Hoi Joost, hier met Jolanda uit Loenen.
0: Hoi.
2: Nou, dat kan haast niet anders zijn als Dr. Anders P. met het lied Zuster Karamazov. Nou, dat is me nogal eens wat. De groetjes en een fijne uitzending.
0: Ja, daar lijkt het allemaal wel op. Er wordt hier ook gehoord dat het liedje ooit is gecoverd door André van Duin. Dat zou ook een hint kunnen zijn. Nou ja, nog heel even wachten. Cody Simpson draai ik straks nog. Ik draai de Pretenders. En dus de uitslag van Platelik. En nu heel eventjes over de Vierdaagse. Niet de Vierdaagse van Nijmegen, maar de Apeldoornse Wandelvierdaagse. Want ondanks de hitte is die gewoon van start gegaan. De organisatie heeft wel de nodige maatregelen getroffen om het wandelevenement veilig door te kunnen laten gaan. Zo worden er geen routes van 40 kilometer gelopen en zijn de starttijden van de lopers aangepast.
3: Hey.
4: Ja, daar gaan ze dan vol goede moed op weg voor de 71ste editie alweer van de Apeldoornse Wandelvierdaagse. Op alle wandeldagen zal de temperatuur boven de 30 graden uitkomen, denkt de organisatie. En dat betekent dat er vanwege die hitte voor deze editie aanpassingen gedaan moesten worden. Toch schreven zich, ondanks de verwachte warmte, nog 3.300 deelnemers in voor het loopevenement.
5: We hadden eigenlijk verwacht, gezien de weersverwachtingen, dat dat minder zou zijn. Maar tot onze grootste verbazing was het gisteren heel erg druk en ook vanmorgen nog steeds met inschrijven.
4: De meeste deelnemers blijken zich goed voorbereid te hebben op wat hen te wachten staat.
6: Een dag als deze door de bos te lopen, dat schittert met die hitte. Ja, heerlijk is het. Ja, Apeldoorn is voor mij de goede Vierdaagse. Nijmegen zien ze me niet. Nee, vind ik niks.
4: Aantrekkingskracht van het Apeldoornse wandelevenement is juist het genieten van de rust en het natuurschoon tijdens het lopen.
5: Ja, die beleving zal deze editie iets minder worden, omdat je inderdaad met kortere afstanden op elkaar gaat lopen.
6: Het is wel goed dat ze rekening houden dat met de hitte. Dat ze de afstanden een beetje bekijken, maar verder. Als je een goed getrainde wandelaar bent, dan kan je tegen de hitte ook wel.
7: We lopen veel door het bos natuurlijk, dus veel schaduw. Dat is goed te doen.
8: Ja. Bakkie koffie, lekker ontbijtje, het laatste nieuws en de lekkerste muziek.

0: Cody Simpson was topsporter, zwemmer en hoorde je op Radio Gelderland en ook Dusty Springfield. Ja.
1: Plaat delict.
0: Goedemorgen Gelderland, Joost hier en ook Mathilde, Ottilie, Marie en Liliane. Althans, dat zijn de hoofdpersonen uit het liedje dat we vandaag zoeken. En het is een Duits liedje van Udo Jürgens. Dat is de uitslag van Plaat delict voor deze ochtend. Ja, het gaat om vier dames die elke middag stipt, ik geloof rond 3:15, dat wordt ook zo gezongen in het liedje, naar zo'n lekkere patisserie gaan en dan helemaal vol vreten. Taart, taart en nog eens taart. En dan roepen ze elke keer, Aber bitte mit. En dan zeggen jullie in koor, inderdaad, slagroom, maar dan in het Duits.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
3: Is het misschien Udo Jürgens met Aber bitte mit Sahne?
0: Ja, dat is helemaal goed, Wouter.
4: Oh, het is Duits.
0: Ja.
4: Dan is het vast Udo Jürgens met Aber bitte mit Sahne.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Aber bitte mit Sane, platenlicht voor vandaag. Morgen weer nieuwe speurkansen bij dit spelletje. En dan win jij misschien de Radio Gelderland zaklamp. Je vraagt je misschien af, wie heeft vandaag dan die speurzaklamp gewonnen? Nou, dat is Ray. Die stuurde mij een mailtje, joost@gld.nl. En die had ook het goede antwoord, want dat heb ik hier als bewijs. Alleen zijn telefoonnummer stond er niet bij. Ik had hem graag nog even willen bellen. Kan alsnog, moet je wel nu even snel je telefoonnummer doorgeven. En in ieder geval even je adres, sturen we die zaklamp op. Heb ik even tijd om met Floris Lafeber te babbelen? Hoogste tijd zelfs, want al 7:50 geweest. En ik had beloofd dat jij rond deze tijd iets over het weer zou gaan vertellen. Dus goedemorgen, Floris.
2: Goedemorgen, Joost.
1: Brand los over deze zonnige dag, denk ik.
2: Ja, het wordt weer een prachtige zomerdag in de provincie. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat schijnt de zon volop. Pas aan het eind van de dag kunnen er ook wat stapelwolken ontstaan. Maar daar schijnt de zon eigenlijk makkelijk doorheen vandaag. En de temperatuur die loopt sneller op. Momenteel al 20 graden in de provincie op grote schaal. En aan het eind van de middag worden de maximumtemperaturen bereikt. En dat is zo'n 29 of lokaal zelfs 30 graden. En dat zijn tropische temperaturen.
1: Nou, mooi. En dat houdt dan nog eventjes aan? Of hebben we dan de warmste dag vandaag gehad?
2: Ja, de warmste dag hebben we wel vandaag en ook gisteren gehad. Maar ook morgen is het nog zomers tot tropisch warm hoor in de provincie. Met 25 tot lokaal zelfs 29 of 30 graden op een enkele plaats. Na zonnige periode ook wat meer wolkenvelden morgenmiddag. En lokaal kan er een onweersbuitje ontstaan. Maar ik denk ook dat het morgen op de meeste plaatsen droog blijft. De wind die waait vandaag en morgen uit het noordoosten is matig tot soms vrij krachtig. Met windkracht 3 tot windkracht 5. En vrijdag draait de noordoostenwind naar het noordwesten. En voert iets minder warme lucht aan. En dat gaan we zeker merken in het weekend. Want dan is het overdag nog maar 22 of 23 graden. En na zonneschijn zien we ook wat meer bewolking in het weerbeeld. En lokaal kan er een enkele spat lichte regen vallen. Want de meeste plaatsen blijft het volgens nog een tijdje droog.
1: Oké, nou ja, dat is dan goed nieuws voor de dieren bijvoorbeeld in de wei ook. Ik merk dat ik met dit weer ook natuurlijk heel erg de schaduwplekken opzoek. Maar nou ja, je gaat er beter op letten dan. Maar bij het landelijk meldpunt komen toch klachten binnen over vee dat zonder schaduw of water in de zon staat. Gaan we het straks even over hebben. Rond 7:45 hier in Goedemorgen Gelderland. Maar nou ja, goed nieuws dus dat het allemaal wat minder warm wordt. Voor die dieren dan en voor mensen die daar niet van houden van dat warme weer, hè Floris?
2: Ja, dat denk ik ook. En tijdens de nachten koelt het ook aardig af. Komende nacht overigens nog wel een heuse plaknacht in de provincie met een hoge luchtvochtigheid daarbij. Met ook minimumtemperaturen ruim boven de 15 graden. Maar in het weekend duiken we weer onder de 15 graden. En is het aangenaam weer om te slapen.
1: Oké, nou ik vind het jammer dat het woord plaknacht weer gevallen is. Maar verder vind ik je een schat hoor, Floris.
2: Dus, ja, insgelijks.
1: Oké, hoi hoi.
2: Fijne dag.
3: De Nijmeegse Vierdaagse komt eraan. Radio Gelderland is er de hele week bij. Net als 47.000 bikkels die hem lopen. Maar wij laten de thuisblijvers ook niet zitten. Die zoon of moeder die zo graag meegegaan was, maar waarvoor het niet meer lukte. Of de vriendin of neef die zijn huis beschikbaar stelt voor extra slapers deze week. Ook zij verdienen een prachtige onderscheiding. Wie nomineer jij voor de Vierdaagse Thuismedaille? Mail naar radio@gld.nl.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Van Albert Heijn.
2: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
5: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
4: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
6: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
4: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file op de Gelderse wegen, valt dus wel mee. Het is wel wat drukker op de A2 weer. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Empel en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Komt door de afgesloten A27. Door een ongeluk een lange file op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Daar sta je een half uur in de file. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
8: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie.

0: locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Weer in de regio.
1: Vandaag is het weer zonnig, maar later vanmiddag hebben we ook wel wat wolkenvelden, wat stapelwolken die ontstaan. Maar het blijft droog. Er staat een matige oost- tot noordoostenwind en dan wordt het 28 tot 30 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en klaart het ook steeds meer op. Het koelt komende nacht af naar 16 tot 17 graden. En morgen de donderdag, dan is er weinig verandering. We zien dan ook flink wat zon, later ook wat meer bewolking. Eind van de middag een hele kleine kans op een bui. En verder waait er een zwakke tot matige oostenwind. En dan wordt het ook een graad of 30. In de nacht naar de vrijdag liggen de minima rond de 17 graden. En vrijdag zijn er ook zonnige perioden met later ook wolkenvelden. De wind die gaat om naar het noorden. En in de loop van de middag en ook in de avond is er een kans op een lokale regen- of onweersbui. Het kwik kan nog oplopen voor die tijd naar 28 graden. De verkoeling komt er wel aan, want in het weekend wordt het minder warm met temperaturen van 22 tot hooguit 24 graden. Daarbij is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en ook zonnige perioden. En na het weekend is er eerst nog weinig verandering. Temperaturen dan nog onder de 25 graden. Maar later in de periode, en dat zal midden volgende week zijn, dan komt 30 graden weer in zicht. Neerslag wordt er voorlopig niet verwacht. Ja, morgen dan of vrijdag dan een enkele regen- of onweersbui. Maar grote hoeveelheden worden er niet verwacht. Voorlopig blijft de droogte doorgaan.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij de afrit Geldermalsen 6 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Wel goed nieuws over de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst, want daar zijn alle rijstroken weer vrij. Je staat nog wel 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eatidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis, baas en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

0: Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
1: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
0: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
2: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro!
0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen 14 kilometer file. De vertraging is een half uur. Als een ongeluk gebeurt, de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen 14 kilometer file. De vertraging is een half uur. Als een ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvoort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvoort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvoort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvoort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvoort.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten, hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
6: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
7: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er stijgeroom aan de slag te gaan met jouw bouw.

0: Bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
2: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: What?

Alidus Hidding met zijn band The Time Bandits. En dit was een hele grote doorbraak ook. Ze hadden daarvoor ook al nummers en hits, maar dit was een aardige groot hit. Bereikt net geen nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Uit de 83 dus The Time Bandits en I'm Specialized in You. Zomerse plaatjes die komen we ook weer tegen de komende 2 uur. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom op deze woensdag hier in de muziekservice. De fijne mix van muziek tot aan 12 uur. En dat gaan we ook weer doen nu met zomersgeluiden. Bella Perez en Jody Bernal met Me and You. Brrr.

0: De formatie The Village People zat er 2 nummer 1 hits achter elkaar. Dat was YMCA en In the Navy. En dit kwam dan weer niet op nummer 1, maar een aardige hit voor The Village People met Go West. Dadelijk een tip hoe je heel goedkoop kunt parkeren bij de Efteling zo dadelijk.
1: De muziekservice.

1984 was het een hele grote hit voor de Frank Boeijen Groep en de Zwart-Wit. Ja, hoe parkeer je nu het goedkoopst bij de Efteling? Als je gaat kijken, kost het onderhand zo'n €15 aan parkeergeld. Maar voor een eenmalig bezoek aan de Efteling en goedkoop parkeren, dat bestaat dus eigenlijk maar één echte parkeertruc voor. En het is: ga samen met iemand met een premium abonnement. En die zijn er veel. Die betaalt €6 namelijk voor het parkeren. En koopt het ticket via het eigen Efteling-account. En moet dan zelf ook wel mee om het park te gaan bezoeken. Dat dan wel. Oftewel, wordt vrienden met een abonnementhouder. Dan gaat het heel goedkoop worden, €6 dus. En anders koop je parkeerticket vooraf online. Dan hoef je in ieder geval na sluitingstijd niet meer langs de betaalautomaat. Dan sluit je direct aan in de rij aan de uitgang. Dus dit is een kleine tip, ja, €15 of €6. Het scheelt natuurlijk een hele hoop.

0: Het weer in de regio.
1: Vandaag is het weer zonnig, maar later vanmiddag hebben we ook wel wat wolkenvelden, wat stapelwolken die ontstaan. Maar het blijft droog, er staat een matige oost- tot noordoostenwind en dan wordt het 28 tot 30 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en klaart het ook steeds meer op. Het koelt komende nacht af naar 16 tot 17 graden. En morgen de donderdag, dan is er weinig verandering. We zien dan ook flink wat zon, later ook wat meer bewolking. Eind van de middag een hele kleine kans op een bui. En verder waait er een zwakke tot matige oostenwind. En dan wordt het ook een graad of 30. In de nacht naar de vrijdag liggen de minima rond de 17 graden en vrijdag zijn er ook zonnige perioden met later ook wolkenvelden. De wind die gaat om naar het noorden en in de loop van de middag en ook in de avond is er een kans op een lokale regen- of onweersbui. Het kwik kan nog oplopen voor die tijd naar 28 graden. De verkoeling komt er wel aan, want in het weekend wordt het minder warm met temperaturen van 22 tot hooguit 24 graden. Daarbij is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en ook zonnige perioden. En na het weekend is er eerst nog weinig verandering. Temperaturen dan nog onder de 25 graden. Maar later in de periode, en dat zal midden volgende week zijn, dan komt 30 graden weer in zicht. Neerslag wordt er voorlopig niet verwacht. Ja, morgen dan of vrijdag dan een enkele regen- of onweersbui. Maar grote hoeveelheden worden er niet verwacht. Voorlopig blijft de droogte doorgaan.

Diana Ross, zij zong over haar oude piano. My old piano. Het is tijd. En waarvoor is het tijd? Ja, voor dit hè. De bekende tune. Natuurlijk onze verjaardagslijst vandaag weer op deze 15 juli. Wie er vandaag weer allemaal jarig zijn. Nou, niet heel veel volgens mij. Vandaag is jarig de Nederlands acteur en theaterproducent Hans Cornelissen. Hij speelde in Zeg eens Amé als de zoon van dokter Van der Ploeg. Hij wordt 70 jaar vandaag. Nederlands kok en tv-presentator Rob Geus die viert vandaag zijn 55ste verjaardag. En ook is jarig de Nederlandse actrice Barbara Sloessen. Zij speelde ooit mee in Goede Tijden, Slechte Tijden, 38 jaar. En 30 jaar, dat wordt vandaag de Nederlandse voetbalster Vivianne Miedema. En als laatste in de lijst, dat is een Amerikaanse zangeres. Heel bekend, onder andere van dit nummer. Dit nummer.

De nieuwe hit van Somber. Ze staan ergens nog onderaan in de top 40, maar behoorlijk gestegen. Dus hij zal ongetwijfeld wel weer ergens bovenin komen te staan. Deze met My Body Isn't Ready. Goed, wij gaan op naar het reclamegebeuren en het nieuws van 11 uur. En daarna spreken we elkaar snel weer terug. Met nu eens een keer een plaatje uit de jaren 60. En het komt ook precies uit 1960. Hier is Johnny Tillotson met Poetry in Motion.

Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen.

0: was het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje voor 1 meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

uit het eind jaren 90. Eternal and I Wanna Be The Only One. Dit is Radio Ideaal, dit is de muziekservice en dit is Rob de Brouwer met onze fijne mix van muziek. Tijdens de koffiebreak of tijdens de theepauze. Het is altijd gezellig met deze lekkere mix van muziek. De Feel Good Music, ook dit vandaag natuurlijk op de woensdag. We gaan terug naar Nederlandstalig met Sabine.

0: Ja, zoals je gewend bent, komt het natuurlijk regelmatig voorbij. Drie non-stop. Joris Sabine met Liever Nu Dan Ooit. We hadden Eddie Webbett's Driving My Life Away. En zojuist uit 1970 een echte gouden ouwe. The Golden Ewing en Back Home. Ja, Sabine die trapt af met een Nederlandstalige opname. We hebben nog een Nederlandstalige opname. We gaan nu een kleine 8 jaar terug in de tijd. De echte grote doorbraak. Voor Suzanne Freek en Als het avond is.
1: Soms

De zangeres Alize. Ja, wat zal ze geweest zijn toen de tijd, 15, 16. Ze brak door in 2001 met deze Moi Lolita. Goed, we gaan nu terug naar de jaren 80, naar de midden jaren 80. En het is niet goed als je in je slaap gaat praten, maar daar gaat dit liedje wel over. Talking in Your Sleep, The Romantics.

Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Nou, daar zullen we het maar niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is een nieuwsfeitje. En dat is de Europese Commissie. Die moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van social media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Staat in een adviesrapport van een commissie die daar op verzoek van de Europese Commissie naar kijkt. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op social media actief te laten zijn onder toezicht van ouders of een leraar. Oudere kinderen die zouden tot hun 18e op social media geleidelijk meer vrijheden moeten krijgen. De Europese Commissie die komt na de zomer met een plan dat waarschijnlijk lijkt op het advies. Nederland die wil ook naar een leeftijdsgrens voor social media, maar wacht op Europese afspraken daarover.

0: gingen eens juist terug in de tijd. In de begin jaren 80 kwam die uit. Een aardige grote hit toch nog voor David Bowie. En de Modern Love. En juist ook een dikke hit voor Teddy Swims. Alweer in 2023 met deze The Door.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

Enrique Iglesias. En daarvoor ook nog Mama's Jasje met Adem, Mijn Adem. Origineel was die van Peter Schaap. En deze Belgische formatie die coverde deze versie in de eindjaren 90. Ja, zo dadelijk om 12 uur de week weer eventjes lekker doormidden. Dan melden wij ons weer morgen vroeg om 10 uur met een nieuwe muziekservice. Ik zeg in ieder geval een hele fijne dag gewenst. En blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. We gaan eruit met onder andere deze hele mooie opname uit de jaren 80. The Simple Minds, Alive and Kicking.

0: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig.
0: De maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en

verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan momenteel alleen maar files voor de Duitse grenscontroles op de A1, de A7 en de A12. De vertraging loopt een beetje uiteen tussen de 10, maximaal 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
6: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
9: Verheij uit Toldijk laten komen.
8: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
9: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra.

0: jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
2: Mooi, zij ook.
3: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 18 juli kan iedereen die het leuk vindt om een mooie fietstocht te maken in een landelijke omgeving en ondertussen bedrijven en bezienswaardigheden te bezoeken, meedoen aan Fiets de Boer Op. Via een route van 37 kilometer over verharde wegen gaan fietsers dit jaar vanuit Hengelo-Gelderland via Wichmond richting Warken. Onderweg komen de fietsers bij een biologisch natuurinclusief melkveebedrijf waar koffie, thee met cake klaar staat. Voor de kleintjes is er Aranja. Daarna wordt er een kerk en winkel bezocht met ambachtelijke noga. Tijdens de middagstop kun je treffen Van Nemmen op een terras in Warken. Verder gaat het naar een hoveniersbedrijf waar de ijskoelkar staat en een B&B met zitjes om na te genieten van de fietstocht. Onderweg komen de fietsers langs kasteel Hakvort waar de moestuin en de watermolen bekeken kunnen worden. Tegen een kleine vergoeding kun je dwalen door de kelder van Hakvort. Er zijn relicten uit de middeleeuwen en je ziet hoe de laatste bewoners leefden. Tussen 10 en 12 uur kan er gestart worden bij zwembad Het Elderink in Hengelo, Gelderland. De deelnemende bedrijven zijn te bezichtigen tot 4 uur. De bijdrage is €5 per persoon, een routeboekje kost €2 en pinnen is niet mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk nu opruimwerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Vanaf knooppunt Grijzoord ongeveer een kwartier langzaam rijden tot aan knooppunt Valburg. Dan de Duitse grenscontroles, onder meer de A7 en de A12. Allebei goed voor 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 18 juli kan iedereen die het leuk vindt om een mooie fietstocht te maken in een landelijke omgeving en ondertussen bedrijven en bezienswaardigheden te bezoeken, meedoen aan Fiets de Boer Op. Via een route van 37 kilometer over verharde wegen gaan fietsers dit jaar vanuit Hengelo-Gelderland via Wichmond richting Warken. Onderweg komen de fietsers bij een biologisch natuurinclusief melkveebedrijf waar koffie, thee met cake klaar staat. Voor de kleintjes is er Aranja. Daarna wordt er een kerk en winkel bezocht met ambachtelijke noga. Tijdens de middagstop kun je treffen van Nemmen op een terras in Warken. Verder gaat het naar een hoveniersbedrijf waar de ijskoelkar staat en een B&B met zitjes om na te genieten van de fietstocht. Onderweg komen de fietsers langs kasteel Hakvot, waar de moestuin en de watermolen bekeken kunnen worden. Tegen een kleine vergoeding kun je dwalen door de kelder van Hakvot. Er zijn relicten uit de middeleeuwen en je ziet hoe de laatste bewoners leefden. Tussen 10 en 12 uur kan er gestart worden bij zwembad Het Elderink in Hengelo, Gelderland. De deelnemende bedrijven zijn te bezichtigen tot 4 uur. De bijdrage is €5 per persoon, een routeboekje kost €2 en pinnen is niet mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee.
0: Radio Ideaal.
2: I see you.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
1: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdienst. Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm

0: Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 en de A1. In beide gevallen ongeveer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: LNB Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorm moet zijn.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en 11:30 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 en de A1. In beide gevallen ongeveer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek in de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Vlugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: De Covic. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overlijden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen... Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overlijden. Dat zegt het RIVM.

0: Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdiende met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanuit Arnhem komen de file vanaf Zevenaar 6 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Hekselaar voor al uw feesten en partijen tot 450 personen.
0: Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Hekselaar voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op hekselaar.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stilliggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel een kwartier oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os is bij knooppunt Ewijk een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
8: Schat, fit geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
9: Schat, de oprit is echt bult en gat.
10: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en

0: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderijgarders. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Aangewoon Weert.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Tolderijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 100 kilometer file. Je hebt vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg staat een kapotte auto. Met 8 kilometer file doe je er 20 minuten langer over. Op de A12, Utrecht richting de Duitse grens, voor Zevenaar een kwartier op onthoud. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os is bij Heteren een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog een kwartier vertraging. Iets verder op de A50 heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Del staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor Zevenaar een kwartier oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein tussen de afrit Bergharen en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje voor 1 meisje.
8: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
7: In dat geval, Schoenmode Hermans.
9: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
7: Wie de schoen past, heeft een koopje.
10: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
11: En dat maakt het verschil in het veld.
10: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet, merken, KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
11: En dat maakt het verschil in het veld.
10: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet, dat je bij LNB Vorden moet zijn.
12: Midden in Zelhem,

0: meerdere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar Proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Tolderijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.
2: Van

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Del staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor Zevenaar een kwartier oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de A326 Nijmegen richting Ravenstein tussen de afrit Bergharen en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Duid maar weg.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik?
5: Dat zegt wat.
4: Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
4: Ja.
5: En? Werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
8: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
9: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
10: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte in de regio neemt af. Je hebt nu nog vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 15 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor Zevenaar een kwartier oponthoud. En tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
14: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout.
7: Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
14: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: weer in de regio.
1: Vandaag hadden we weer flink wat zon. Het is droog gebleven. De wind die was matig uit het noordoosten. De temperatuur liep op naar gemiddeld 29 graden. Enkele plekken zal het 30 graden zijn geweest, maar het was wat minder warm dan gisteren. Vanavond is de zon er nog een tijdje bij. De wind die neemt geleidelijk kan wel wat af. De bewolking is ook aanwezig, maar het klaart geleidelijk kan wel ietsjes meer op. En komende nacht neemt de bewolking weer wat toe. Koelt dan af naar een graad of 16. En morgen hebben we een dag met wel flink wat zon, maar vooral in de middag ook weer wat wolkenvelden. De kans op een bui is morgen aanwezig, maar wel heel erg klein. En de temperatuur die komt uit op 28 tot 29 graden. Bijna altijd nog matige noordoostenwind. Vrijdag gaat de wind wat meer om naar noord- en later noordwestelijke richtingen. En dan zal de temperatuur met 28 graden het maximum zijn. Maar er is ook meer bewolking. En in de namiddag en het begin van de avond kan er heel lokaal een bui vallen. Met die winddraaiing komt wel geleidelijk aan ook koelere lucht binnen. In de nacht na de zaterdag is het 13 tot 14 graden. En zaterdag overdag met wolkenvelden en zon wordt het dan een 22 tot 23 graden maximaal. In de avond en de nacht na de zondag koelt het dan ook wat meer af met 12 tot 13 graden. En zondag hebben we ook een dag met wolkenvelden, af en toe wat zon en temperaturen van 22 graden. Na het weekend houden we die temperaturen nog even onder de 25 graden vast tot midden volgende week. Later in de week wordt het geleidelijk aan weer wat warmer, gaan we weer richting de 30 graden. Maar de kans op een bui is ook na het weekend erg klein.

door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen het persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenshold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Geen vertragingen, wel een treinmelding. Tussen Elst en Tiel rijden geen treinen door een seinstoring. En dit gaat waarschijnlijk tot 7:15 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De jeugd van tegenwoordig op Radio Ideaal. Inmiddels 13 minuten over de klok van 7 op deze fijne zender. Maar ja, naar buiten hoeven we niet te gaan kijken, want ja, normaal doe ik dat altijd eventjes met dit momentje. Ik geloof het allemaal wel, een graadje of 27 en vannacht een graadje of 15, dus het koelt lekker af. Dus we kunnen vannacht lekker slapen, ja. Dat heb ik de afgelopen dagen dus niet gedaan. Lieve luisteraars, ik heb een hele mooie voor je klaarstaan van Boy George. Misschien ken je die nog wel. Het liedje heet Everything I Own. Ja, deze dus. Op Radio Ideaal. Je luistert naar de muziekmix tot 9 uur.

Soul Sister op de radio met het liedje The Way to Your Heart uit 1988. Een regelrechte nummer 1, zeg maar, ja, in dit jaar, hè. In juli 1988, ja. Zo. Ja, vanmiddag zag ik alweer een hele hoop mensen op de trekker bezig het gras op te halen. Wat er inmiddels hooi is geworden of stro. Ik wil zeggen, lekker bezig. Misschien zit je zelf nog op de trekker. Ik ben nog even lekker druk bezig. Het is er wel weer een tijd voor, hè? Ja. Hey, we gaan een lekker zomers plaatje voor je draaien. Ik ga een plaatje draaien van Roomba Tess en Baila Mi Roomba. Gaat er nog geen lampje branden? Nou ja, dadelijk misschien wel.

0: zitten gewoon naast me te swingen. En ja, ik was net eventjes de nieuwsbericht aan het lezen. En de onweersbuien van de zwaarste categorie de komende uren verwacht in Noord-Italië. En ik las het net al een beetje. Het gaat allemaal weer richting het Como-meer en het Garda-meer. En laat het nou zo zijn dat er ook een paar bekenden van mij zitten. Ze zijn naar de plaatselijke winkel gegaan om luchtbedden te gaan kopen. Want ze zijn bang dat hun caravan en hun auto beschadigd raken. Niet geheel onterecht, want ze verwachten hagelstenen tussen de 5 en 10 centimeter. Hè? Dat is echt uitzonderlijk. Dan vraag je er wel een klein beetje om als je in die regio op vakantie gaat. Nou, ik mag het eigenlijk nooit zeggen. Hè? Dus ieder jaar is het wel een keer raak bij het Garda-meer of Como-meer. Nou, laten we hopen dat ze er een beetje fatsoenlijk vanaf komen en niet te veel schade krijgen. Hè? Want... En volgens mij is het dan ook het beste wat je kan doen. Hè? Je auto een beetje inpakken met luchtbedden en dergelijke. En voor de rest maar schoon in het toiletgebouw. Ik vind het allemaal gevaarlijk. Goed, 7:30 geworden. Dat betekent dat we met jou even terug gaan naar de jaren 90. Dat doen we altijd, hè? En dan gaan we altijd even zo'n lekkere plaat draaien uit de jaren 90, waar jij vroeger op gedanst hebt in de discotheek. En misschien ben je wel van zo'n leeftijd dat je daar nog helemaal niet bent geweest in een discotheek. Of je weet helemaal niet wat een discotheek is, hè? Ja, dat hadden wij in de jaren 90. Echte discotheken en niet zo'n beetje ook. De hele regio was er vol mee. Ik heb een hele aparte gevonden van de Poco Loco Gang. Ken je die nog? En het liedje heet Let's Go to the Party. Nou, laten we dat gaan doen.
1: De muziek. Mix. Back to the 90s.

in de Achterhoek. En we hebben geluisterd naar The Red Box en For America. Ja. Misschien hoor je het een klein beetje. Het is een beetje hol hier. Ja, net als de vorige week eigenlijk. Ik ben hier de boel aan het verbouwen. En ja, dan gaat het in één keer heel hol klinken als dat grote bed eruit is. Ja. Maar heeft dat ding dan toch ook een dempende werking, hè? Goed, we zijn er mee bezig. Dus dan weet je dat in ieder geval het galmpje binnenkort weg is. Ja. Vandaag nog even niet. Nee. Ja, de vakantieperiode zit er weer aan te komen. Van het weekend volgens mij gaan de temperaturen iets naar beneden. Hoe het met volgende week zit, ga ik even voor je uitzoeken. In ieder geval, er komt er een klein beetje regen aan. Dus moet je nog even het hooi van het land afhalen of nog eventjes druk bezig zijn buiten. Doe het nog eventjes. Gaan wij eventjes voor jou een lekkere plaat draaien van Alfonso. Het liedje heet De Gaia Man. Nou, daar komt-ie.

met lekkere platen, ja. Nou, ik zou zeggen, blijf nog even lekker plakken, want plakken letterlijk genomen, hè, met het lekkere zomerse weer. We gaan eventjes koffie halen en als jij dat nou ook eventjes gaat doen, zet dan vast even die pot aan. Dan kunnen we na de klok van 8 uur samen met jou eventjes lekker koffie gaan drinken. Nou, lijkt me een goed idee, toch? Ja. Nou, eens even kijken, wat gaan we doen? We gaan deze

0: Johan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Feestvieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS Journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Herculesramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hey Danny, ik heb deze plaat heb ik aanstaan in de tuin. En het leuke is, ik hoor de buurman meezingen. No, no, no. Liquido en Narcotic op Radio Ideaal. Tweede uurtje alweer van deze fijne zender. Ah, de temperaturen zijn nog lekker, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. En het leuke is, ik hoor de buurman meezingen. No, no, no. Liquido en Narcotic op Radio Ideaal. Tweede uurtje alweer van deze fijne zender. Ah, de temperaturen zijn nog lekker, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat gaan we ook zo houden ook. Alleen van het weekend wordt het weer iets meer.

0: nooit mee zingen, zeggen ze. Hij kon het even niet laten. Basic Elements waren dat en Touch You Right Now op Radio Video. Zo lekker deuntje dit, hè?
1: Ja.
0: Dat doet me gelijk aan vakantie denken. Heel ver warm land.
1: Ja.
0: Nou ja, dan hoef je voor de warmte niet ver weg te gaan, maar voor de sfeer denk ik wel een beetje. Ja.

want je 90% van alle liedjes gaat over de liefde, hè? Ik was net even de bouwjaarrader aan het kijken van Frankrijk. Zuid-Frankrijk heeft er even goed langs van gekregen, want ze hebben daar hagelstenen van rond de 8 centimeter gemeld. Dus, en ik ben bij sommige campings is het toch wel weer ellende, diepe ellende. Deze plaat is geen ellende. KLF en Justified.

handjes. Die Rutger van Barneveld, zeg. Wat een knijter van een hit heeft hij te pakken, zeg. Zwoele zomernachten op Radio Ideaal. Zo, ik heb het er warm van gekregen. Ik ga zo eventjes lekker een glaasje water halen.

blijf toch bij mij. Even kijken, Destination Calabria hebben we gedraaid. En dan heb ik een hele aparte voor je klaarstaan. Ik heb hem op mijn platenspeler neergelegd. Die staat aan de linkerkant van mij. En deze plaat heb ik al heel lang niet meer gedraaid. Ik heb hem net even goed schoongemaakt. Nog even extra met een bosseltje eroverheen om hem een beetje de... Ja, hij was een beetje statisch, dus dan moet je met zo'n ding eroverheen. In ieder geval, ik heb hem getest. Het blijkt dat hij draait, dus het gaat ook wel eens mis. Zoals een paar weken terug bleef de plaat hangen. Ja, het is altijd weer een risico met het oude ding van mij. Het is een plaat van Rufus en Chaka Khan. Het is een plaat met een gebruiksaanwijzing, zeg ik dat wel eens. Het liedje heet Ain't Nobody. Even kijken wat hij doet. Ik blijf er even bij. Oh, hij loopt nog een paar rondjes. Ik hoop wel wat opkomen. Hij doet het. Ain't Nobody, Rufus en Chaka Khan.

naar het klokje gaan kijken, want ja, volgens mij moet ik gaan afsluiten. Dadelijk naar de klok van 7 uur, of de 7 uur, of 9 uur alweer, gaan wij ruimte maken voor onze Koos. Ja, want na de klok van 9 uur hebben we natuurlijk het Ideaals Muziekcafé. Ik zal zeggen, blijf lekker luisteren naar de programma's van Radio Ideaal. Of ik eruit wil gaan met een lekkere stamper van een plaat. Nou, dat gaan we dan ook doen. Ik wens je nog een fijne week. Tot volgende week.

0: een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
4: Dit is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.

lekker zeg. Goedenavond. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. En niet in een cafeetje, nee. Een ideaals muziekcafé, vrienden en vrienden. Goedenavond en van harte welkom. Ja, ja, we hebben ze een beetje naar buiten. Ja, een beetje naar buiten geduwd. Want ze kijken natuurlijk ook naar die tweede halve finale. Staat hier lekker aan hoor. Engeland, Argentinië 0-0 nog. En dat op de dag in dat in 1606 onze grootste schilder Rembrandt Hammertszoon van Rijn werd geboren. Hij overleed 60 jaar later. Maar op deze woensdagavond, wat een prachtige dag. Zelf meldt 26 graden. En we begonnen met een bandje wat hun eigen roots vindt in Haarlem, mijn geboortestad. Ze werden opgericht in 1981. Ze heette Wat Van en dit was eigenlijk, ja, eigenlijk was het hun allergrootste hit. The Right Side One. Nou, we gaan het zien vanavond. Gisteravond hadden een heleboel mensen op Frankrijk gestemd. Maar ja, uiteindelijk was het Spanje. Goal! Ik weet het wel. Afem, The Right Side One van Wat Van. Tot 11 uur vanavond. Van harte welkom. Wij zijn Radio Ideaal. En dit is tot dat moment Ideaals Muziekcafé.

De zomer barst uit je radio. Roberta Kelly was dat. En ai, ai, ai, ai, ai. Bijna 18 over 9-0-0 nog. Engeland tegen Argentinië. En vrienden en vriendinnen. Misschien weet je het wel, 1976. Het is opgericht, de eerste rockband U2. Denk aan Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen. Wereldwijd verkochten ze meer dan 150 miljoen albums en 22 Grammy Awards voor al die grote hits, om een paar te noemen: With or Without You, Beautiful Day, dat was overigens hun eerste nummer 1 in Nederland, Sunday Bloody Sunday en nog natuurlijk nog veel en veel meer. In het voorjaar kondigden ze een nieuw album aan. Dat album heet Easter Lily EP. En dat album is uitgekomen eindelijk. En daarvan hoor je op Ideaal de nieuwe single voor U2. Luister met aandacht naar Street of Dreams.

0: Tricks met de uitzendingen van Radio Ideaal vanuit Zelhem. Er wordt natuurlijk ook gevoetbald. Daar is het op dit moment nog steeds 0-0 voor de mensen die daarin zijn geïnteresseerd. Maar ja, het is de hoogste tijd op deze woensdagavond om even weer te gaan kijken in het disco-dansverleden. En dan gaan we eigenlijk terug naar 1989. En dat doen we niet zomaar. Dat doen we met een van de meest invloedrijke Nederlandse discjockeys. Die werd geboren in 1960. Hij werd ook al liefkozend de Godfather of Dutch Dance genoemd. En in 1983 introduceerde hij de legendarische In The Mix. Ik moet nog heel erg goed zeggen, ik heb het vroeger altijd opgenomen. Ik heb ze nog steeds. En later werd hij bekend van onder andere de Minimix, de Grand Mix op Radio 3, Radio 538. En natuurlijk die Grand Mix, dat was altijd een jaarlijks hoogtepunt. Al de grote hits, dansliedjes in één mix, 1 uur lang. Ook nog geloof ik een tijdje op Radio Veronica. Maar ik dacht, weet je wat, we gaan het doen met allemaal liedjes uit de jaren 80. En dat doen we deze keer met een mix gemaakt door Ben Liebrand. Geniet met volle teugen. Dit is de Dance Classics Mix.
1: Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.

En toch is het gek, hoor. Het is een bandje uit Duitsland. Ja. In 1982 opgericht in Düsseldorf door Ralf Dörper. Hij was voorheen actief in een ander bandje. Dat bandje heette Die Kroeps. Maar ja, dat werd niks. Hij dacht, weet je, in 1982 dacht ik, ga met nog een paar anderen ga ik wat leuks doen. Claudia Brücken benaderde hij, zij zong. En Michael Matters, en die deed mee op de synthesizers. En zo werd Propaganda geboren. Eigenlijk was dit hun allergrootste hit, Duo Eye to Eye, in 1985. Maar ja, voor de echte Duo Eye to Eye en Propaganda fans was natuurlijk een zeer beetje bijzondere plaat Dr. Mabuse. Een jaar daarvoor in 1984. Vrienden en vriendinnen, ik heb zometeen voor je een prachtige nieuwe single van onze eigen Emma Heesters. Dat nummer heet Hart en Breker. Maar ook zij had een gouden stem en jammer genoeg is ze ons ontvallen.

was een tijd dat hij de lippenstift overal smeerde, behalve op zijn lippen. Ja. Robert Smith, de zanger van The Cure. Beentje wat eigenlijk Easy Cure heette en werd opgericht in 1976 in Engeland. En Robert Smith is de enige nog originele bandlid. Het is altijd een beetje bijzondere muziek die ze maken, maar man, wat gaven ze een ongelooflijk goed concert. 2 weken geleden bij Rock Werchter. En natuurlijk ook in Nederland hebben ze diverse keren opgetreden. Prachtig. Maar daarvoor de nieuwe Emma Heesters op Ideaal met Hartenbreker. En ze zijn aan het thee drinken daar in Amerika in de tweede halve finale tussen Engeland en Argentinië. Vrienden en vriendinnen, het is de hoogste tijd voor de Franse zomerrit van 2026.

0: schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. En hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.

0: nieuw liedje, Shanna Spyro en Material Lover. In mijn geheugen komt dan meteen Material Girl op. Wie zong dat ook alweer? Heel goed, Madonna. Exact 10:10, goedenavond, van harte welkom rechtstreeks bij de uitzendingen van Radio Ideaal vanuit Zelhem. Terwijl een groot gedeelte van Nederland duint, is het Argentinië of wordt het toch Engeland? Draaien we gezellige muziek, althans gezellige muziek. We doen het tweede uur altijd lekker rustig in India's Muziekcafé. En zo goed als helemaal non-stop. Mooie liedjes uit het heden, maar zeker ook het verleden. En we begonnen met een liedje uit het verleden, want zij zong ooit in het achtergrondkoortje van Stevie Wonder. En werd geboren als June Denise Chandler. Ze noemde zich later Denise Williams. En we begonnen met het mooie liedje It's Your Conscience. En dat betekent, het is het geweten. Ja, voor velen is het geweten goed. Soms is het wat minder. Maar het is een lekker liedje om laatste uur in ieder geval van Ideaal Muziekcafé mee te beginnen. En we doen het tot 11 uur met fijne liedjes uit het heden en het verleden. Ik hoop dat je het leuk vindt. Mede namens de redactie. Veel plezier.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij.

En is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin krijgt hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

op Ideaal. Ernst Jans van Doe Maar en Luna, Luna Mij over zijn dochter en voor zijn dochter. Maar daarvoor Harriet Nauer. En het liedje kreeg als titel A Brief Moment. En Nicole Henry met Nona, Nona met Don't Cry Me a River. In aansluiting op Zing Voor Mij van Lange Frans en Telau. De vroegere zanger van The Scene. Hij is gescoord in Amerika. Engeland leidt daar met 1-0. Ik heb zometeen voor je Bruce Springsteen en I'm on Fire. Maar nu eerst Morning Dew Dunk. Dit is de nieuwe single voor Beyoncé.

Adele zong het ooit, The Way You Fill My Love. Maar het werd eigenlijk gezongen in 1997, terug te vinden op het album Time Out of Mind. En dan heb ik het over Bob Dylan. 8:08, goedenavond. We zijn Radio Ideaal bezig met het muziekcafé, altijd 2 uur. Veel muziek, weinig babbels. En liedjes die het wat gezelliger maken. Rustig aan. Zometeen onder andere nog Typhoon met het mooie allerlaatste liefdesliedje. Maar nu eerst UB40. Dit is I Got You.

Chocolade verjaardagstaart met kaarsjes op een hotelkamer. We kunnen niet thuiskomen bij elkaar, maar we zijn wel samen. Cadeaus worden vooruitgeschoven, eerst maar eens zien of we het halen. Belofte maakt schuld en daarin ligt de kiem van het falen. Van moeders krijg ik een vermaning, zoon, je lijkt op je vader. Zij het met iets meer inlevingsvermogen. Verwar geven om niet met liefde. Je hebt geen huis, geld of perspectief. Wat heb je eigenlijk een volwassen vrouw te bieden? Ik zeg mama, mama, mama. Mijn lieve mama, ik beken. Ik wil het zo graag anders doen. En al heb ik wat handicaps als I am Sam. De liefde in mij is zo goed als ik ben.

Ze zong altijd met een enorme glimlach. Randy Crawford was het. Helmaas. Daarvoor Tangerine en La La Down, die cover van onze eigen Claude. En Typhoon, daarvoor met het allerlaatste liefdesliedje. Met nog een minuutje of vijf te gaan, kijkt Engeland tegen een 2-1 achterstand. In de wedstrijd tegen Argentinië. Bracht een eind aan Ideaals Muziekcafé voor deze woensdagavond. Namens de redactie, bedankt voor je aandacht. Voor straks, slaap lekker natuurlijk. Vanavond gaan we eruit met een nummer van Sinead O'Connor. Kan er eigenlijk ook maar één zijn. En dat is Nothing That Compares To You. Mede namens de redactie nogmaals. Voor straks, slaap lekker. En morgen gezond weer op.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Radio, Radio Ideaal. Well, it's the one for the money.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.